een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Als ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadda. An tisch doch geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braten. Doch füng ik liek aan tausortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick af.

bloot mijn kinder. Deze zit nu door. Moet stochen in er etten rem. Man, wat ik bedoel, wat aange kan.

Dat's een appel en tuffel met uitbrandspek. Davon hou ik een paar tellers vol weg. Dat's een appel en tuffel met uitbrandspek. Davon hou ik een paar tellers vol weg. Wat de boer niet kent, dat et hij niet. Dat mag hij en dat wil hij niet. Doch wat er wel kent, dat smekt hem ook. Dat mag hij en dat et hij ook. Doch wat er wel kent, dat smekt hem ook. Dat mag hij en dat et hij ook. Ook melksup met klump is een feinet gericht. Vet schöner as dit lütgedicht. Woll ich seut und knus wat brood do tau. Do blief ik bis sitten an felgedau.

ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het vreustig dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn, ik drink een keum op dat getrak, en smuk